0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor wie non-stop info zoekt.
2: En nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even...
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag rijden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag rijden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord, dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag rijden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: THT-AB. Morgen is er verkeershinder in de buurt van de spoorwegtunnel in Aalter. De Oostmolenstraat wordt tussen 7 en 18 uur afgesloten tussen de inrit naar de openbare parking en het kruispunt van de Oostmolenstraat, de Brugstraat en het Stationsplein. Dat is nodig voor het plaatsen van een mobiele werfkraan ter hoogte van huis nummer 13. Vanaf volgend jaar gaat de provincie Oost-Vlaanderen de 240 mensen met een vaste staakcaravan begeleiden bij hun vertrek uit De Gavers. Het provinciedomein krijgt dan een make-over met een kleinere camping. Elke jaarplaatshouder zal opgebeld worden. In totaal hebben 240 mensen een jaarplaats op de camping van De Gavers. Het provinciebestuur komt niet meer terug op de beslissing om de vaste jaarplaatsen af te schaffen. Seizoensplaatsen zullen er wel nog zijn. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan €400 met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Een loods in Roeselare deed eind vorig jaar een tijd lang dienst als plek om gestolen voertuigen om te katten en van een nieuw chassisnummer te voorzien. 3 Oekraïners uit Polen konden er opgepakt worden en zitten 10 maanden later nog altijd in de cel. Gisteren verschenen ze voor de rechtbank in Kortrijk. Vonnis in de zaak volgt op 14 oktober. Het agentschap Wegen en Verkeer start maandag 21 september met de aanleg van een nieuw hop-in-punt aan de bushaltes Assebroek-Peerdeke langs de Generaal Lemanlaan. Tegelijk worden de bestaande haltes vernieuwd. De werken duren volgens de huidige planning tot midden december. Exact 1 jaar geleden opende Rode Kruis Vlaanderen zijn eerste donorcentrum aan de Belgische kust in Oostende. Wat toen begon als een nieuwe plek om dichter bij de mensen bloed of plasma in te zamelen, is al stevig ingeburgerd. Kustbewoners maken er vrijwillig tijd vrij om iets te betekenen voor mensen die afhankelijk zijn van donaties. Zo waren er in het eerste jaar in het donorcentrum van Oostende al 1814 donoren.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Dit is Ochtendstond.

0: nieuws.
1: In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten 1 thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. 3 renners van UAE Team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de 7e etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Qua Art, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. Qua Art, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Qua Art, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waar door wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de 1e Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag-Lens 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.

0: In kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.it.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur en Eclipse in beweging is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er ook vandaag weer en dat om 5:50. Het derde seizoen van Borgen is er om 10:50 en de Wensenboom ochtenduitzending is er om 11:50. De week van Semino Rossi is er om 12:00 en clips à la carte zomer zijn er om 11:55. Comedy is er ook om 10:50 en Retro Eclipse met de aanslag van 11 september is er om 11:55. Het Cultuurkanaal is er om 11:50 en het Boekenfoyer 2026-2027 is er om 11:50. Axel Noor is er om 14:45 en Houden Van, zijn film, is er om 3:05. Bonanza is er ook deze namiddag om 4:10 en Sterrenwensavond is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.318 is er om 17:50 en Mooi en Medogeloos met aflevering 9527 is er om 18:55. En Gorgossa Park is er ook nog vanavond om 18:55.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
3: En voor de
5: goeienavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 10 uur.

0: Vandaag is er verkeershinder in de buurt van de spoorwegtunnel in Aalter. De Oostmolenstraat wordt tot 6 uur afgesloten tussen de inrit naar de openbare parking en het kruispunt van de Oostmolenstraat, de Brugstraat en het Stationsplein. In Brakel kan de leegstaande oude dekenij gesloopt worden. Niemand diende beroep in tegen de sloopplannen. In de plaats wil het bestuur op die plek een nieuw administratief centrum en een theaterzaal bouwen. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. Het Roeselaarse Awardscomité is volop bezig met de voorbereiding voor de 30e editie van de Roeselare Awards. Kandidaturen indienen kan vanaf nu. De feestelijke uitreiking vindt plaats op 30 januari in het Fabriekspand en gaat opnieuw gepaard met een diner, animatie en artiesten. Iedereen kan zichzelf of iemand anders kandidaat stellen voor een van de awards in verschillende categorieën. De politie van Brugge roept hondenbaasjes op tot extra waakzaamheid nadat de jongste tijd meldingen kwamen van balletjes met vergif en glasscherven in de omgeving van de Stella Mariskerk in Zeebrugge. Eén hond overleed al. Bij de overleden hond gaat het wellicht om vergiftiging. De politie roept dan ook op om extra waakzaam te zijn tijdens het wandelen met honden in de ruime omgeving van de Stella Mariskerk. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 62 vrijgesproken voor vluchtmisdrijf. Vorig jaar reed ze in Oostende in op een voorligger die voor het rode licht stond te wachten. Met de bestuurder van de aangereden wagen sprak ze af om het aanrijdingsformulier bij een tankstation in de buurt in te vullen, maar daar kwam niets van in huis. De vrouw gaf toe dat het een vergissing was om dat te doen. Uiteindelijk kreeg ze voor de aanrijding een boete van €320. Voor het vluchtmisdrijf werd de vrouw vrijgesproken.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: U luistert naar West Express met Mike West.

Van harte welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. We openen vandaag met Show Weddy Weddy. En come on, let's go. Dat doen we dan ook maar. Met Rick Dees en The Cast of Idiots. De Disco Duck uit de jaren 70.

volgende artiest werd geboren op 4 maart 1951 in het Engelse Middlesbrough. En dat onder de naam Christopher Andrew Rea. Beter gekend als Christopher Rea of Chris Rea. Hij scoorde hits als Fool, If You Think It's Over, Driving Home for Christmas en deze Josephine.

Houdt je van de Casuals en Jazzmen? Met onze excuses voor het begin van het nummer. Maar dat kan gebeuren als je vinylplaten speelt en er loopt iemand tegen de draaitafel. En dit zijn de White Plains.

The White Plains and My Baby Loves Love. En onder het motto, de politie is je beste vriend. Every breath you take. Sting and the police.

Heel verliefd om de dansbare muziek Dr. Alban and It's My Life. Een terugblik met Chris Montez. The More I See You.

In deze molen van hitmuziek uit de jaren 60 tot en met 90 pakken we een ritje mee met Vanity Fair. Hitchin' a Ride.

Wondermooie klanken van de Flying Pickets. En hun eigen versie van Only You. Wil je nog eentje in die stijl? Oké. De Four Non Blondes. En hey, what's up?

John Tenna en zijn meest bekende hit Is er een ander tussen jou en mij? We zullen eens kijken als we zaterdag rondwandelen in het park. Chicago, Saturday in the Park.

Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 12 uur.

0: Vandaag is er verkeershinder in de buurt van de spoorwegtunnel in Aalter. De Oostmolenstraat wordt tot 6 uur afgesloten tussen de inrit naar de openbare parking en het kruispunt van de Oostmolenstraat, de Brugstraat en het Stationsplein. In Brakel kan de leegstaande oude dekenij gesloopt worden. Niemand diende beroep in tegen de sloopplannen. In de plaats wil het bestuur op die plek een nieuw administratief centrum en een theaterzaal bouwen. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. Het Roeselaarse Awardscomité is volop bezig met de voorbereiding voor de 30e editie van de Roeselare Awards. Kandidaturen indienen kan vanaf nu. De feestelijke uitreiking vindt plaats op 30 januari in het Fabriekspand en gaat opnieuw gepaard met een diner, animatie en artiesten. Iedereen kan zichzelf of iemand anders kandidaat stellen voor een van de awards in verschillende categorieën. De politie van Brugge roept hondenbaasjes op tot extra waakzaamheid nadat de jongste tijd meldingen kwamen van balletjes met vergif en glasscherven in de omgeving van de Stella Mariskerk in Zeebrugge. Eén hond overleed al. Bij de overleden hond gaat het wellicht om vergiftiging. De politie roept dan ook op om extra waakzaam te zijn tijdens het wandelen met honden in de ruime omgeving van de Stella Mariskerk. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 62 vrijgesproken voor vluchtmisdrijf. Vorig jaar reed ze in Oostende in op een voorligger die voor het rode licht stond te wachten. Met de bestuurder van de aangereden wagen sprak ze af om het aanrijdingsformulier bij een tankstation in de buurt in te vullen, maar daar kwam niets van in huis. De vrouw gaf toe dat het een vergissing was om dat te doen. Uiteindelijk kreeg ze voor de aanrijding een boete van €320. Voor het vluchtmisdrijf werd de vrouw vrijgesproken.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die
6: monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

In Gent is een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding. De politie heeft de straat afgesloten en ook de ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Leerlingen en leerkrachten kunnen momenteel terecht in de concertzaal van een muziekcentrum. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vega Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi. Jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
3: En voor de
5: goeienavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
7: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Vandaag is er verkeershinder in de buurt van de spoorwegtunnel in Aalter. De Oostmolenstraat wordt tot 6 uur afgesloten tussen de inrit naar de openbare parking en het kruispunt van de Oostmolenstraat, de Brugstraat en het Stationsplein. In Brakel kan de leegstaande oude dekenij gesloopt worden. Niemand diende beroep in tegen de sloopplannen. In de plaats wil het bestuur op die plek een nieuw administratief centrum en een theaterzaal bouwen. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. Het Roeselaarse Awardscomité is volop bezig met de voorbereiding voor de 30ste editie van de Roeselare Awards. Kandidaturen indienen kan vanaf nu. De feestelijke uitreiking vindt plaats op 30 januari in het Fabriekspand en gaat opnieuw gepaard met een diner, animatie en artiesten. Iedereen kan zichzelf of iemand anders kandidaat stellen voor een van de awards in verschillende categorieën. De politie van Brugge roept hondenbaasjes op tot extra waakzaamheid nadat de jongste tijd meldingen kwamen van balletjes met vergif en glasscherven in de omgeving van de Stella Mariskerk in Zeebrugge. Eén hond overleed al. Bij de overleden hond gaat het wellicht om vergiftiging. De politie roept dan ook op om extra waakzaam te zijn tijdens het wandelen met honden in de ruime omgeving van de Stella Mariskerk. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 62 vrijgesproken voor vluchtmisdrijf. Vorig jaar reed ze in Oostende in op een voorligger die voor het rode licht stond te wachten. Met de bestuurder van de aangereden wagen sprak ze af om het aanrijdingsformulier bij een tankstation in de buurt in te vullen, maar daar kwam niets van in huis. De vrouw gaf toe dat het een vergissing was om dat te doen. Uiteindelijk kreeg ze voor de aanrijding een boete van €320. Voor het vluchtmisdrijf werd de vrouw vrijgesproken.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: mis ojo con una bomba provocante.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

De overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexiejobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vega Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Vandaag is er verkeershinder in de buurt van de spoorwegtunnel in Aalter. De Oostmolenstraat wordt tot 6 uur afgesloten tussen de inrit naar de openbare parking en het kruispunt van de Oostmolenstraat, de Brugstraat en het Stationsplein. In Brakel kan de leegstaande oude dekenij gesloopt worden. Niemand diende beroep in tegen de sloopplannen. In de plaats wil het bestuur op die plek een nieuw administratief centrum en een theaterzaal bouwen. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. Het Roeselaarse Awardscomité is volop bezig met de voorbereiding voor de 30ste editie van de Roeselare Awards. Kandidaturen indienen kan vanaf nu. De feestelijke uitreiking vindt plaats op 30 januari in het Fabriekspand en gaat opnieuw gepaard met een diner, animatie en artiesten. Iedereen kan zichzelf of iemand anders kandidaat stellen voor een van de awards in verschillende categorieën. De politie van Brugge roept hondenbaasjes op tot extra waakzaamheid nadat de jongste tijd meldingen kwamen van balletjes met vergif en glasscherven in de omgeving van de Stella Mariskerk in Zeebrugge. Eén hond overleed al. Bij de overleden hond gaat het wellicht om vergiftiging. De politie roept dan ook op om extra waakzaam te zijn tijdens het wandelen met honden in de ruime omgeving van de Stella Mariskerk. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 62 vrijgesproken voor vluchtmisdrijf. Vorig jaar reed ze in Oostende in op een voorligger die voor het rode licht stond te wachten. Met de bestuurder van de aangereden wagen sprak ze af om het aanrijdingsformulier bij een tankstation in de buurt in te vullen, maar daar kwam niets van in huis. De vrouw gaf toe dat het een vergissing was om dat te doen. Uiteindelijk kreeg ze voor de aanrijding een boete van €320. Voor het vluchtmisdrijf werd de vrouw vrijgesproken.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die
5: monsterfile van 340 kilometer.
4: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Beste radiovrienden van Radio Meteo, we zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.
3: Ja.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
3: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
4: I love it because it feels so great.
5: Here's my gun.

0: helemaal de 90s met Culture Beat en Mr. Vain. En nu even een lekkeres moment met Tom Jones.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

elk van een andere generatie. Ed Sheeran mocht ons rijtje van drie afsluiten. We gaan de tafels en de stoelen opzij zetten en plaatsmaken voor de Disco Queen, Donna Summer. Dit is Hot Stuff in jouw feel-good uur, de hitkampioen.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 5 uur.

De overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
3: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

nieuwe John Legend kiest het volle daglicht voor een liefdesverklaring zonder omwegen. Geproduceerd door Pharrell Williams. De single is de eerste voorloper van Muse, het nieuwe album dat op 23 oktober verschijnt. Het 16 nummers tellende album ontstond samen met Pharrell, met wie Legend al ruim 20 jaar bevriend is, maar nog nooit een compleet project maakte. Een goede middag, Degrees of Motion, shine on.

creatie van de Compact Disc Dummies dat het toch helemaal anders klonk dan zijn voorgangers, want de Dummies pakken het opvallend laid-back aan op Where We Go Calypso. Vooral die akoestische gitaar geven het nummer muzikaal kleur, al blijft het belangrijkste instrument de stem van Leonard Korevits. In 1992 blies Take That nieuw leven in Barry Manilow's klassieker Could It Be Magic, maar dan met een stevige dosis popenergie en een knipoog naar Donna Summer's disco-versie.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.com.

voeten op het floor. Stel je voor, je hebt net je liefde verloren. Je zit in een hoekje met zakdoekjes, maar de beat knalt zo hard dat zelfs je tranen een feestje bouwen. Dat is precies wat Milk Inc. in 1999 voor ons deed met Losing Love. Marissa Turner. Come on, everybody.

Het is een bewogen periode voor Hooverphonic. De iconische band uit het Waasland ondergaat opnieuw enkele veranderingen in de bezetting. Zo nam Gijke Arnaert na enkele jaren voor de tweede keer afscheid van de groep en voor gitarist Raymond Geerts kwam er recent een einde aan een tijdperk. De band speelde inmiddels zijn laatste show met hem. Alex Callier zet Hooverphonic echter verder met deze single Second Life en vond voor de komende maanden een vertrouwd gezicht bereid om opnieuw in te springen. Want ex-zangeres Naomi Wolfs keert tijdelijk terug naar de band.

Ja, en Niels de Stadsbader brengt vandaag zijn nieuwe single Onderweg uit. In het persoonlijke nummer kijkt de Vlaamse zanger terug op zijn 6-jarige relatie met Nele. Een relatie die eindigde, maar waarin liefde en respect voor elkaar nooit volledig verdwenen.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is 6 uur.

0: Vandaag is er verkeershinder in de buurt van de spoorwegtunnel in Aalter. De Oostmolenstraat wordt tot 6 uur afgesloten tussen de inrit naar de openbare parking en het kruispunt van de Oostmolenstraat, de Brugstraat en het Stationsplein. In Brakel kan de leegstaande oude dekenij gesloopt worden. Niemand diende beroep in tegen de sloopplannen. In de plaats wil het bestuur op die plek een nieuw administratief centrum en een theaterzaal bouwen. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeulende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. Het Roeselaarse Awardscomité is volop bezig met de voorbereiding voor de 30e editie van de Roeselare Awards. Kandidaturen indienen kan vanaf nu. De feestelijke uitreiking vindt plaats op 30 januari in het Fabriekspand en gaat opnieuw gepaard met een diner, animatie en artiesten. Iedereen kan zichzelf of iemand anders kandidaat stellen voor een van de awards in verschillende categorieën. De politie van Brugge roept hondenbaasjes op tot extra waakzaamheid nadat de jongste tijd meldingen kwamen van balletjes met vergif en glasscherven in de omgeving van de Stella Mariskerk in Zeebrugge. Eén hond overleed al. Bij de overleden hond gaat het wellicht om vergiftiging. De politie roept dan ook op om extra waakzaam te zijn tijdens het wandelen met honden in de ruime omgeving van de Stella Mariskerk. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 62 vrijgesproken voor vluchtmisdrijf. Vorig jaar reed ze in Oostende in op een voorligger die voor het rode licht stond te wachten. Met de bestuurder van de aangereden wagen sprak ze af om het aanrijdingsformulier bij een tankstation in de buurt in te vullen, maar daar kwam niets van in huis. De vrouw gaf toe dat het een vergissing was om dat te doen. Uiteindelijk kreeg ze voor de aanrijding een boete van €320. Voor het vluchtmisdrijf werd de vrouw vrijgesproken.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken. En genieten.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi. Jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Voor wie non-stop info zoekt
6: en nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even
7: alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Vervelende hits.
3: Sport Motor.

0: Ja, hoe zit het dan eigenlijk met ons? Heel goed, want u luistert mee naar de Feel Good Station. Dit is een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Natuurlijk luistert u Meteor. Mijn naam is Bart Mantaar en zit tot 19 uur in je radio op deze vrijdagavond.
1: Radio Meteor.

Dominee die een dikke vette hit scoorde in 1984. Het plaatje werd eigenlijk al opgenomen in 1983. Want het zou eigenlijk gebruikt worden voor de film The Sweets of Fire. Maar werd helaas dan toch op het laatste niet gebruikt. En een jaar later hadden ze dan toch een heel groot succes in de hitparade. U luisterde naar The Pointer Sisters en Jump for Me.

uit Liefde voor Muziek 2025. Maxime, en waar is de liefde? Ja, misschien toch wel een goede vraag. Moet je nu pas bijkomen, u luistert Meteor iedere vrijdagavond tussen 18 en 19 uur. Zit ik in de radio, mijn naam is Bart Mottaar en u luistert uiteraard mee hier bij de Feel Good Station naar de Nooit Vervelendheid. U kan ons beluisteren via 105, 105.8 en natuurlijk ook via DAB+. En via Twet, het web, beter gezegd, wereldwijd. Met nu teruggaan in de tijd, wat een retro van de Flock of Seagulls. Zijn we daarvoor, The More You Live and The More You Love.

0: hoor, dit is puur jeugdsentiment. De heren van Right Said Fred wisten overdaad goed te laten klinken en natuurlijk ook goed te laten smaken. De toegankelijke popmuziek der jaren 90. Spannend en vol energie, liefde eigenlijk op voorschrift. 3 maal kussen per dag, wie zou er daar iets op tegen hebben?
1: 3M FM, The Magnificent Meteor Music, met

Wat een gigantische love ballad dat we terugvonden in de hitparade van 1976. Eigenlijk origineel kwam het van niemand minder dan Roy Orbison, die daar eigenlijk toch geen hit mee scoorde in 1961. Maar de beste coverversie van dit liedje ging uit naar Nazareth en Love Hurts. En we blijven nog even op de gevoelige snaar u raken met een van die grootsets van Gino Vannelli. We nemen jouw muzikaal grasduin mee terug in de tijd naar de hitparade van 1986. En we doen Gino Vannelli en Hurts to be in Love.

0: als een tropensparadijs waar alle rassen vredig met elkaar leven. Het weer altijd schitterend is en de vrouwen mooi en half gekleed zijn. Ja, wat wil een mens eigenlijk dan toch meer?
1: 3M FM. The Magnificent Meteor Music. Radio Meteor.

Ja hoor, principeel. Heel wat vreemde figuren met alle pakken of kledij van zwart en wit gekleurde trollies. Uitgestoken tongen en natuurlijk het overtollig veel geschreeuw. We namen jou muzikaal terug in de tijd naar 1979 met deze prachtige disco-stamper van niemand minder dan Kiss and Hours Make for Loving You Baby. Moest je weer nu pas bijkomen, u luistert mee naar Radio Meteor. Mijn naam is Bart Modaar en u luistert mee naar een aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Want wij zitten iedere vrijdagavond tussen 18 en 19 uur simpelweg in je radiotoestel.

Dit is meteen een van die leuke dingen dat we terugvonden in de zomer van 2022. Alvaro Soler en Tom Peken. Solo Paratie. En deze Solo Paratie breidde een einde aan deze aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Hier natuurlijk bij de Feel Good Station Radio Meteor. We waren er tussen 18 en 19 uur en zeggen heel graag gedaan en heel graag tot volgende week. Eindigen doen we met Alex Warren en Ordinary. Tot volgende week.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 7 uur.

In Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen, 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen vandaag uit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

De Refugee Camp All-Stars. Avenues, een muzikale sightseeing door de straten van soul, funk en hip-hop. We blijven op tempo, dus zet je volume op buurman vriendelijk en blijf hangen. Goedenavond, van harte welkom in de Soul Train. Peter Monsieur.

0: The Dude, rechtstreeks van het gelijknamige album van Quincy Jones. Een cocktail van R&B, pop, jazz en funk. En het markeerde een hoogtepunt in Jones' carrière als producer. Zelfs Michael Jackson, Patty Houston, Stevie Wonder werkten mee aan deze productie.
1: Oh yeah!

0: shooting no half.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: die nog steeds heel clean en glad is. Het Italiaans-Amerikaanse ensemble Change met Change of Heart. De volgende dame boekte haar successen toen Rick James haar ontdekte. Ooit nog achtergrondzangeres geweest bij de Gap Band, om daarna een solo carrière te starten. Val Young, ook bekend als Lady V. Make up your mind.
1: You're listening to The Soul Train.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen, 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen vandaag uit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
2: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
3: dansen op deze toppers.
4: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

bijzonder om die dan op je gastenlijst te mogen zetten. In 2017 kwam een track uit, Shouse and Love Tonight. Maar het werd jaren na dato pas een hit. Dat komt omdat iemand het op Ibiza ontdekte. Zo ging het balletje rollen en toen werd het in Nederland een hit in de hitlijsten op de radio. En dit is de originele volledige uitvoering daarvan.

staat daarin? Absoluut, sowieso de house-hoofdstad van het Midden-Oosten, want ook daar ontstaat heel veel muziek. Willen mensen nog wel eens vergeten, maar Tel Aviv hoort zeker in dat rijtje. Mocht je muzikale suggesties hebben voor DXVibe, iets nieuws ontdekken of iets ouds herontdekken, laat het dan maar weten via DXVibe.nl.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is 10:00.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wil de politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn een EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Een fijne zaterdag, Radio Meteor.
5: In the beginning was the rhythm. The rhythm that comes from Africa. The cradle of all creation. In 1987, the rhythm was born. House music was conceived of the rhythm. The essence of house is the rhythm. The essence of house is the rhythm. This is house music.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen. Zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wil de politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wil de politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1.